0: Point for Lienen?
1: Yes.
2: Okay. Lienen?
1: Yes.
2: Point?
1: Yes.
0: Ik sta aan Sir Elok.